toenemende concurrentie van Chinese online platformen zoals Temu en Shein. In de Premier League, de Engelse hoogste voetbalklasse, is Mikel Arteta uitgeroepen tot coach van het seizoen gisteravond. De Spanjaard kreeg die onderscheiding omdat hij Arsenal voor het eerst in 22 jaar weer kampioen maakte. Hij werd gekozen als trainer van het seizoen door het publiek en een panel van voetbalexperten. Maar echt feesten heeft hij wellicht nog niet gedaan. Arsenal speelt zaterdagavond nog de finale van de Champions League tegen titelverdediger PSG. Vannacht helder weer en het blijft ook behoorlijk warm vannacht in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minima rond 16 graden. Overdag opnieuw zonnig, een tikje frisser dan dinsdag. 27 graden in het centrum, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten van het land. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en eerder warm met maxima tot 30 graden. Vrijdag ook kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat.

0: Hoogstraten aardbeien. Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
1: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
0: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
1: Meer info op lab9.be.
2: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist. Het moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou gisteren naar Vlissingen varen, de thuishaven. Maar na een inspectie is blijkbaar een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het cruiseschip positief op het hantavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na een besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Het gaat over tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die in 2011 begon. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Shara. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar chemische wapens. In de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een fabriek. Die brand was ontstaan na een implosie van een opslagtank met een chemische stof. In de fabriek worden papieren verpakkingen gemaakt. Volgens de brandweer zijn er meerdere gewonden in kritieke toestand en een onbekend aantal doden. Vannacht helder weer en ook redelijk warm in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks krijgen we opnieuw een zonnige dag. Een beetje frisser dan gisteren, 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De twee kinderen die het leven lieten bij het zware ongeval gistermorgen in Buggenhout waren 12 en 15 jaar en kwamen uit Bornem. Ze waren onderweg naar school toen een busje gegrepen werd door een trein op een overweg. Burgemeester Grete Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
3: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
2: Bij het ongeval stierven ook de chauffeur van het busje en de begeleidster. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn onder andere 4 kinderen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw rakettesten uitgevoerd, voor de 8e keer al in een half jaar tijd. Het Zuid-Koreaanse leger merkte gisteren op dat er een onbekend projectiel werd afgevuurd in de richting van de Gele Zee. De raket zou een afstand van zo'n 80 kilometer hebben afgelegd. Het Noord-Koreaanse staatsmedium heeft die rakettest intussen bevestigd. Het gaat om een raket die werd gelanceerd vanaf een nieuw lanceersysteem. Het weer nog, het is helder en het koelt niet zo hard af. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden. Elders minima rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig, een beetje frisser dan gisteren. 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maxima tot 30 graden dan. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

in the dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alfabet.be. Dat is alfabet met P.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Zij zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
3: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden. En dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
2: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand geschonden door aanvallen over en weer. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland, dus weg van het Verenigd Koninkrijk. Maar die vraag is al meteen afgewimpeld. De Schotse regeringsleider is voor onafhankelijkheid en wil nu dat het Schotse parlement zelf de bevoegdheid krijgt om een referendum uit te schrijven. Maar het Britse Hoge Rechtshof heeft enkele jaren geleden al geoordeeld dat dat niet mag. Ruim 15 jaar geleden mochten de Schotten al eens over onafhankelijkheid stemmen en toen wees een meerderheid dat idee af. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Er was een badhanddoek strak om zijn nek gebonden. De 2 komen nu straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om jonge verdachten, zegt Frank Renaud.
4: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondig aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
2: Het weer dan nog. Opnieuw veel zon, maar toch iets frisser. We krijgen temperaturen tot 27 graden. Aan zee is dat 22 graden. 'S Avonds kan het regenen of onweren in het zuidoosten. Meer op 14nieuws.be.

0: Feitloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Rouw om het ongeval in Buggenhout. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt om een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. De burgemeester van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om in rouw te kunnen betuigen.
2: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
1: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Vandaag start voor moslims het offerfeest. Dat feest staat symbool voor verbondenheid met familie en mensen in nood. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen, vertelt organisator Mouhedine Jenaye.
3: De deuren gaan open om 7:00. Dus het is een aantal rituelen. Dus mensen die binnenkomen, meezingen. En normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan. En dan vanaf dan helpt iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag. Dan zaten we onze standjes klaar voor drinken, voor eten. Speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
1: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. In basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. In de Premier League in het Engelse voetbal is Mikel Arteta uitgeroepen tot coach van het seizoen gisteravond. De Spanjaard krijgt die onderscheiding, wat hij Arsenal voor het eerst in 22 jaar kampioen maakte. Hij werd gekozen als trainer van het seizoen door het publiek en een panel van voetbalexperten. Echt feesten? Komt wel nog niet, want Arsenal speelt zaterdagavond nog de finale van de Champions League tegen titelverdediger PSG. Zonnig en nog altijd heel warm, wel iets minder dan de voorbije dagen, tot zo'n 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt dan de kans op onweer.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. In Bermo.
4: De tijdloze live.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wat?
5: Rustig, Sian,
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
9: Pearl.
10: Voorwaarden op pearl.be.
11: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
12: Er wordt gerouwd om het ongeval in Buggenhout. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt om een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Zij kwamen allebei uit Bornem. De twee zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. De burgemeester van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
13: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dat onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
12: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesterij op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesten heeft een grote impact. Het kan leiden tot burn-out of dat werknemers voor langere tijd uitvallen. Het blijft echt wel een hardnekkig probleem. Dat zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
14: Als ik eigenlijk kijk naar de evolutie over de voorbije 5 jaar, dan zie je eigenlijk amper een daling. Dus het is toch een hardnekkig probleem. Bij pesten is de intentie van de pester dat iemand in zijn waardigheid is aangetast. Als ik kijk naar de meest voorkomende vormen, dan gaat het over roddels, maar ook over informatie achterhouden, sociale uitsluiting, beledigingen en dergelijke meer.
12: Vandaag start voor moslims het offerfeest. Dat symbool staat voor solidariteit en verbondenheid met familie en vrienden. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims nu samen. Dat vertelt organisator Mohedin Jenaye.
15: We verwachten toch zeker tegen de 4.000-5.000 mensen, denk ik toch. Dus het is een aantal rituelen. Dus mensen die binnenkomen, dus eigenlijk meezingen. Vanaf 8:30 zouden eigenlijk onze imam in het woord staan. En dan helpt iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag.
12: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Er zou veel schade zijn aan gebouwen. Er zouden wel geen gewonden zijn. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier met een badhanddoek om zijn nek gebonden. De twee komen straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om heel jonge verdachten, zegt correspondent Frank Renaud.
16: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die twee kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De twee wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondag aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
12: In het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende won van Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Het is zonnig en nog altijd heel erg warm, wel iets minder dan de voorbije dagen, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen gaan we wel weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer.
7: De tijdloze staat op.
17: De tijdloze.
7: Sophie Engelen.
1: Goedemorgen, ook op deze warme woensdag staan we weer samen op. Misschien iets plakkeriger dan anders. Hopelijk kan je het hoofd koel houden vandaag tijdens het werk of tijdens het studeren. Want ja, de blok die begint ook stilaan. Courage aan alle studenten en hun ouders. Je kan alvast wel beginnen dromen van een surfvakantie binnen enkele weken. Dit zijn The Drums met Let's Go Surfing.
11: De tijdloze staat op.

Let's go surfing van de drums. Het grappige is dat ze zelf helemaal niks met surfen hebben. Dat heb ik hen ooit eens gevraagd. Dit nummer is een hart onder de riem voor alle slachtoffers en nabestaanden van het tragisch ongeval in Buggenhout. Dat niemand onberoerd laat. Fix You van Coldplay.

Seven Horses in the Sky van de Belgische band The Pebbles met Fred Becky, die helaas vorig jaar overleden is. Nog iemand die vandaag 55 zou geworden zijn, maar helaas veel te vroeg gestorven is, is Lisa Left Eye Lopez van

0: TLC met Lisa Leftai Lopez, die vandaag 55 geworden zou zijn. Ik hoop dat jullie ook ergens een frisse waterfall vinden vandaag. Heb jij nood aan een verkwikkende ochtendplaat? Laat dan even weten welke via het tijdloze kanaal op VRT Max. Dat is voor na de Kinks met Sunny Afternoon.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
6: Wake me up before you go. De tijdloze staat op.

0: Het is nog niet eens officieel zomer, maar zo voelt het wel. En vandaag wordt het weer een sunny afternoon. Je hoorde de Kinks.
1: De tijdloze staat op.
0: Ik vroeg aan jullie of je zin had om een verfrissende plaat aan de playlist toe te voegen. En dat doet Ingrid uit Grimbergen zeker en vast. Goedemorgen, Ingrid.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat jouw woensdagochtend? Ben je een vroege vogel?
2: Vandaag wel, hè, voor het vroege telefoontje.
0: Ja, en anders ook?
2: Anders kan dat best wel later zijn. Dan slaap ik soms wel eens uit, ja.
0: Ah, heerlijk. En dat kan ook. Je moet niet naar je werk of zo.
2: Nee. Eind vorig jaar ben ik gestopt na 42 jaar werken. Heb ik gezegd, nou ja, nu gaan we het iets rustiger aan doen.
0: Groot gelijk. Na zo lang werken heb je het verdiend, beste Ingrid. Heb je leuke plannen vandaag op deze woensdag, zonnige woensdag liever?
2: Zonnige woensdag inderdaad, dus een beetje in de tuin werken. Er ligt ook nog een mand strijk op mij te wachten, dus dat is iets minder.
0: Ja.
2: En dan ga ik eens kijken of ze mijn hulp misschien nodig hebben bij het pootjesparadijs in Zemst.
0: Ah, het wat paradijs?
2: Het pootjesparadijs, dat is het dierenasiel. We vangen katjes en honden op en zoeken daar nieuwe baasjes voor.
0: Maar zo schoon dat je dat doet. Dat is een nuttige besteding van jouw woensdag. En die woensdag die kan je gewoon inzetten met een heel bijzonder nummer, Ingrid. Een nummer dat ik niet kende, vertel.
2: Ja, ik heb gekozen voor het liedje White Man van Queen. Inderdaad, een minder gekend liedje van de band.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk om ook een beetje in het gedachtegoed van vorige week te komen bij Bob Dylan, die toch heel wat protestliedjes zong.
0: Ja.
2: Is dit ook een protestlied door over de inmenging of over de inname van Indiaans grondgebied in Amerika door de inwijkelingen eigenlijk, als je ze zo mag noemen.
0: Ja. Oké, maar het is wel een coole ontdekking eigenlijk. Het is wel ook een speciaal nummer, hè. Ik heb het eens beluisterd. Het begint heel maf en dan breekt het los. Maar ja, Freddie Mercury, die durfde dat wel, hè. Zonder experimenten.
2: Inderdaad.
0: Ja, ik vind het een heel toffe keuze. Ideaal om jouw woensdag in te zetten, hè. Dus ik zou zeggen, Ingrid, zet die radio heel luid. Nu mag het.
2: Oké, dank je.
0: Geniet van je dag en groetjes in het asiel daar.
2: Dat doen we.
0: Dag Ingrid, bye bye. Yeah. Dit is White Man van Queen.
1: Yeah. De tijdloze staat op.

is van The Verve. Wil jij gratis naar het concert van jouw favoriete tijdloze artiest? Dan heb ik goed nieuws, want vrijdag geven we weer tijdloze tickets weg voor al deze artiesten.

ook Massive Attack komt. Dus wil jij gratis naar een van deze concerten? Luister dan vrijdag naar De Tijdloze. Dit is Massive Attack en Sharon Nelson die hoort zingen met Unfinished Sympathy.

0: Het leven is al duur genoeg en dus smijten wij met tijdloze tickets deze vrijdag, onder andere voor deze Massive Attack. Het enige wat je moet doen is gewoon luisteren. Zo simpel kan het leven soms zijn. Zometeen kiest VRT-journalist en nieuwsanker Aurélie Boffé haar favoriete nummer aller tijden uit de tijdloze 100.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
4: De tijdloze.
5: 1 uit de 100.
6: Ik ben Aurélie Boffé en mijn nummer 1 uit de tijdloze 100 is Society van Eddie Vedder. Want dat nummer maakt mij elke keer weer emotioneel. Dat duwt tot reflectie over het leven, over hoe wij in het leven staan. En dat is toch altijd een zwaar emotioneel moment. Zeker als je naar de film Into the Wild kijkt. Ook nog eens een aanrader erbij. 2 voor de prijs van 1. Graag gedaan.

0: De Tijdloze live.
1: Ik ben het dus helemaal eens met de keuze van Aurélie Boffé. Gisteren, 26 mei, zou Miles Davis 100 jaar zijn geworden. Een man die de jazz niet alleen speelde, maar hem ook heruitvond telkens weer. Elke jazzmuzikant na hem is schatplichtig aan Davis. Hij ontdekte ook een pak andere talenten, zoals John Coltrane en Herbie Hancock onder andere. Veel tijdloze artiesten hebben hem gecoverd of gesampled. Maar ook Miles Davis zelf coverde tijdloze artiesten, zoals deze Human Nature van Michael Jackson.

altijd zo blij van dat nummer. Changes van Tupac. De melodie en het refrein is van het nummer The Way It Is van Bruce Hornsby. En The Range, een nummer uit de jaren 80. En Hornsby die heeft toegegeven dat hij dit supermooi vond. En dat hij ook de royalty check waardeerde. Happiness lies in your own hands. Dat is het geheim waar Madonna over zingt in dit nummer. Staat op haar album Bedtime Stories uit midden jaren 90. Een van mijn favorieten. Dit is

0: Buckley by Slow Pilot. Op 17 september in het Koninklijk Circus. Tickets zijn nu te koop via greenhousetalent.com. Samen met De Tijdloze.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
3: De school in Buggenhout rouwt na het ongeval. In Buggenhout wordt er extra ondersteuning voorzien voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met een schoolbus gisteren. 2 kinderen zijn omgekomen, 5 anderen raakten gewond. Ze waren onderweg met de schoolbus toen die werd aangereden door een trein. Ook de chauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. De schoolrichtpunt, Campus Buggenhout, legt uit hoe de school iedereen zal proberen te helpen.
4: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. En vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen.
3: Het parket onderzoekt intussen verder hoe het ongeval kon gebeuren. En heb je het moeilijk na het horen van dit nieuws, dan kan je altijd terecht bij Teleonthaal op het nummer 106. 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesterij op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst IDW. En pest heeft een grote impact, van een lange tijd uitvallen tot burn-out. En het blijft dan ook een heel hardnekkig probleem, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
5: Als ik eigenlijk kijk naar de evolutie over de voorbije 5 jaar, dan zie je eigenlijk amper een daling. Bij pesten is eigenlijk de intentie van de pester dat iemand in zijn waardigheid is aangetast. Als ik kijk naar de meest voorkomende vormen, dan gaat het over roddels, maar ook over informatie achterhouden, sociale uitsluiting, beledigingen en dergelijke meer.
3: Vandaag start voor moslims het offerfeest. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen. En kinderen staan centraal op het evenement, dat zegt organisator Mujeddin Jenaye.
6: Een feest zonder kinderen, ja, dat dan is geen feest. Dus we moeten ook voor zorgen dat de kinderen, ja, de nodige snoep krijgen en speelgoed, dranken, eten en zo verder. Dus ja, dat hoort erbij. Hè. Dus elke feestgelegenheid zonder kinderen, dan is geen feest. Als alleen maar voor volwassenen is, dan laat het een beetje saai zijn. Hè.
3: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Israël zegt dat het leger de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicaalgroep Hamas. Dat gebeurde bij een aanval op een appartement aan een markt in Gazastad. Het was er erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Er vielen 3 doden en ook tientallen gewonden. En in het zuiden van Libanon zijn gisteravond 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Daar waren ook 4 kinderen bij. Volgens Israël waren die aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuur half april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand al verschillende keren geschonden door aanvallen over en weer. In basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende won van Aalst en Antwerp Giants van Limburg United. Het is zonnig en nog altijd heel erg warm, wel iets minder dan de voorbije dagen, tot 22 graden aan zee en tot zo'n 27 graden in het centrum. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt dan weer de kans op wat onweer.
1: De tijdloze.
7: Opstaan gaat toch makkelijker wanneer de zon schijnt. Maak van die warme kop koffie een iced latte, luister naar Donna Summer en je bent klaar voor deze dag. Hot stuff.
2: De tijdloze staat op.
8: Klein beetje warm hier aan. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan.
9: Het is snikheet.
8: Snikheet.

Hot Stuff van Donna Summer. Hopelijk vind je vandaag ergens verkoeling. Ja, we hebben het allemaal gehoord. Het tragisch ongeval in Buggerhout. We willen heel erg hard een hart onder de riem steken voor alle slachtoffers en nabestaanden van dit tragische ongeval. Eric Clapton met Tears in Heaven.

shout-out naar iedereen die een uniform moet dragen op het werk of op school. Deze vrijdag gebeurt er iets leuks hier op de Tijdloze, want jij kan wel gratis naar het concert van jouw favoriete Tijdloze artiest. Vrijdag geven we Tijdloze tickets weg voor al deze artiesten. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red... Voor Nick Cave.

Robbie Williams. En ook Massive Attack. Al deze geweldige artiesten staan binnenkort in ons land. Wil jij gratis naar een van die concerten? Luister dan vrijdag naar De Tijdloze. Deze ras-entertainer komt ook. Rock DJ van Robbie Williams.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: Yes, zo heet deze band met het nummer Owner of a Lonely Heart.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1992.
0: Elke week doen we dat, hè. In een tijdloos muziekjaar duiken. Dat is super tof om te weten hoe het toen was. In 1992 kwam de Nokia GSM op de markt. Zo klonk de ringtune. En ook de eerste sms werd dus verstuurd. En daar stond in Merry Christmas. Basic Instinct met Sharon Stone en Batman Returns met Michael Keaton waren toen de blockbusters in 92. En Bill Clinton versloeg George H.W. Bush liever en werd de 42e president. En in Nederland bevestigde de band The Scene na de doorbraak met Blauw hun reputatie. Het nieuwe album Open bleek een nog betere plaat te zijn, met onder andere het nummer Blauw erop en Zuster. Allebei werden het hits en de band rond zanger Telau werd razend populair in Vlaanderen en in Nederland ook. Speelde alle grote en kleine festivals plat en de sound van de band was uniek en onmiddellijk herkenbaar. Dit is The Scene met Open.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 1992.

Zo is dat. The Time Is Now van Moloko. En dit is een nummer van Frank Ocean. Het staat op zijn debuut mixtape Nostalgia Ultra uit 2011 al. En het heeft niks te maken, dit nummer, met zwemmen. Het heet Swim Good. Het is eerder over een man die belast door mislukte relaties zijn leven beëindigt door met zijn auto de oceaan in te rijden. Ja, een beetje een metafoor, maar toch toepasselijk. Swim Good.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: De tijdloze staat op.

0: korte scheurende gitaren van Gary.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Alphabet, your mobility made easy.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De tijdloze live.
4: Super toffe versie met allemaal rockhelden erin. Dit is die cover van Mercy, Mercy Me.

bij deze ochtend met Mandinka uit haar debuutalbum The Lion and the Cobra. Ik heb nog een heel zonnig plaatje voor jullie klaarstaan. Wat dacht je van deze? Sunshine Reggae van Laidback. Oké, het is warm en misschien voor sommigen te warm. Maar we moeten vooral genieten, toch? Sunshine Reggae.

gehoord. Let the good vibes get a lot stronger. Geniet nog van een zonnige woensdag en blijf bij ons. Want Lionel Richie, Ram Jam en Muse die komen eraan na 9 uur. Eerst nog even een energieboost met deze classic van Technotronic. Pump up the jam.

0: Ameritrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that up.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
4: De school in Buggenhout rouwt na het ongeval. In Buggenhout is er vandaag extra steun in de school waarvan twee leerlingen gisteren zijn omgekomen in een ongeval en vijf anderen gewond raakten. Ze waren onderweg met de schoolbus toen die werd aangereden door een trein. Ook de chauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. Leerlingen mogen vandaag thuis blijven, maar er is ook opvang voorzien op school. De directrice van Richtpunt Campus Buggenhout vertelt hoe ze de dag gisteren beleefd hebben.
5: Het is voor ons op school een hele spannende en een hele zware dag geweest, omdat ook niet alles meteen, identiteiten en dergelijke, niet meteen duidelijk waren. Dus dat heeft voor heel mijn schoolteam en al mijn leerlingen ontzettend veel gevraagd, maar iedereen heeft daar fantastisch gedaan wat ze konden. Al onze leerlingen hebben hun rust proberen bewaren. De leerkrachten waren er voor elkaar, ook onze leerlingen. Mensen hebben alles gedaan wat ze konden, maar dat neemt de zwaarte niet weg.
4: Banken verkopen woonkredieten steeds vaker met verlies. Dat schrijft de krant De Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank. Onze financiële expert Steven Rombout legt uit waarom banken dat doen.
6: Wel, ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt van woonkredieten te behouden, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonkredieten met verlies te verkopen. Een woonkrediet is voor banken dan ook vaak de manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop om er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Maar de Nationale Bank die stelt zich toch vragen bij dat prijzenbeleid omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
4: 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesterij op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst IDW. En pest heeft een grote impact van een lange tijd uitvallen tot burn-out. Blijft ook een hardnekkig probleem dat vaak erg klein begint, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
7: Dat begint ook heel subtiel. Dat zijn van die kleine opmerkingen. Oei, ik ben u vergeten uit te nodigen tot de WhatsApp-groep. Oei, dat document heb ik u niet doorgestuurd. Het zijn ook zaken waarbij dat slachtoffers ook vaak twijfelen aan zichzelf, terwijl dat het eigenlijk net op dat moment eigenlijk belangrijk is om dat gedrag te benoemen en ook aan te geven, ja, dit vind ik niet fijn.
4: Israël zegt dat het leger de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicaalgroep Hamas. Dat gebeurde bij een aanval op een appartement aan een markt in Gazastad. Het was er erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Er vielen 3 doden en 10 gewonden. En in het zuiden van Libanon zijn gisteravond 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. En daar waren ook 4 kinderen bij. Volgens Israël waren die aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuur half april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand al verschillende keren geschonden door aanvallen over en weer. Zonnig en warm, iets minder warm wel dan de voorbije dagen, tot zo'n 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum van het land. Morgen gaan we wel weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer.
8: De tijdloze.
3: Geen bla bla, wel de hele werkdag, alleen maar.
8: De tijdloze.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongen.
3: Dat is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Barbecue-topper gespot, nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
15: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
14: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: De tijdloze.
17: Lek dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Massive Attack. 10cc.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Oh, amai, die civietje was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
4: Europa. Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt stiek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
14: 1 op de 3 asielzoekers moeten lang wachten op een antwoord. 30% van alle asielzoekers moeten langer dan 2 jaar wachten op een beslissing van zijn of haar aanvraag. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Matty van de Malen heeft die cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie van Bosuit.
15: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant ja, is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En ja, we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen. Zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen. En de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
14: TV-presentatrice en gezondheidsbegeleider Martien Preene is onverwacht overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Preene werkte bij VRT in programma's zoals De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Sinds enkele jaren had ze ook een gezondheidsprogramma op TV+. Martien Preene schreef ook boeken over gezondheid en voeding. En de overheidsdienst Volksgezondheid heeft dokters en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn er nog geen bevestigde gevallen van het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten wel eens opnieuw verwittigd, zegt de Volksgezondheid.
16: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen, met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
14: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich aanmelden bij een wachtpost in Roeselaren. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Uiteindelijk bleek ze negatief te zijn. In Marokko, Tunesië en Algerije is het aantal geboortes fors gedaald. In de jaren 70 waren er nog gemiddeld 7 tot 8 kinderen per vrouw. In 2024 waren dat in Marokko en Tunesië minder dan 2, in Algerije minder dan 3. De bevolking in die Maghreb-landen veroudert dus. Ook in Europese landen zijn er minder geboortes, maar dat wordt gecompenseerd door migranten. Dat is niet zo in de Maghreb-landen. Daar vertrekken nog altijd meer mensen dan dat er blijven of gaan wonen. Zonnig en nog altijd heel erg warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum van het land. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer.
17: De tijdloze.
18: Geen blabla. Wel de hele werkdag alleen maar. De Tijdloze.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissen.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 euro.

0: paar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: 1992.
1: In ons golden year 1992 worden ook grenzen verlegd. Door PJ Harvey bijvoorbeeld. Een krachtige persoonlijkheid die complexloos over haar eigen seksualiteit zingt. En nummers brengt en maakt waarvan je direct weet... Dit is een onafhankelijke, vastberaden artieste die weet wat ze wil. Of, wat denk je van de zin... Gonna wash that man right out of my hair. Gonna take my hips to a man who cares. Haar debuutalbum Dry is een topplaat. Luister maar naar deze Dress, PJ Harvey.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 1992.

0: Zit de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend. Bij zo'n sausje hoor. Een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht.
6: Rustig, schat.
5: Ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: De tijdloze. Hallo, dit is Mark van de Levelers.
9: Hallo, mijn naam is de Smet van de Frankie van Channel Zero.
10: Hi, this is the War on Drugs. And you're listening to the only Belgian radio station that matters.
11: De tijdloze.

0: elektrische leasewagens, krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: De tijdloze live.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
1: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
3: Martin Prene is overleden. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martin Prene is onverwacht overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang De Rode Loper en was ook reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Sinds enkele jaren had ze een gezondheidsprogramma op TV+ en schreef ze boeken over gezonde voeding. In 2019 gaf ze een lang interview in de Rotonde op Radio 2. Ze blikte daarin terug op haar jeugd als enig kind.
4: Ik heb wel wat stormen doorstaan in mijn leven al. En misschien is daar dan wel de essentie van trots zijn op jezelf en bij jezelf blijven, is daar misschien wel ontstaan. Ik heb, als ik nu naar mezelf kijk, hoe ik nu in de spiegel naar mezelf kijk, ik ben tevreden. En die tevredenheid heeft mij niet vaak verlaten. Ik ben altijd wel content geweest met mezelf.
3: Bijna 1 op de 3 asielzoekers moeten langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat blijkt uit cijfers voor de eerste 3 maanden van dit jaar die in het nieuwsblad staan. Volgens GroenKamerlid Mattie van der Malen komt dat onder meer door besparingen op personeel. Maar minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt spreekt dat tegen. De dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen krijgen er net personeel bij, zegt de minister.
5: Het is zo dat we vorig jaar, dus in 2025, voorzagen we uit beleidskredieten voor dienst Vreemdelingenzaken 12 miljoen euro per jaar. Goed voor een versterking met 185 voltijdse medewerkers van de asiel- en terugkeerdiensten. En in de loop van dit jaar komt daar nog 3,4 miljoen euro bij. Goed voor 58 voltijdse medewerkers. Dus zeggen dat we het besparen op personeel is gewoon een flagrante leugen.
3: Steeds meer experts zijn bezorgd over de uitbraak van ebola in het oosten van Congo. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976. Hij is nu bijzonder ongerust, zegt hij.
6: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert, maar de samenloop van omstandigheden. Ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan. Maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste 2 maanden flink is opgekeurd en daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
3: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld. De overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen, omdat het gaat om een internationale noodsituatie. Zonnig en nog altijd heel warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer.
0: De tijdloze.
2: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Maar schat, ik zeg je nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
2: Bepat.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Cool.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bye bye, pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze.
10: Of gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: de tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Massive Attack. 10cc.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Feitloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Presentatrice Martien Preene is overleden. De onverwachte dood van tv-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preene komt hard aan bij haar vroegere collega's. Preene was 62 en is gisteren gestorven aan pancreaskanker. Bij de VRT werkte ze onder meer voor programma's als De Rode Loper, Koppensnellers en Vlaanderen Vakantieland. Mediafiguur Jo de Porter heeft warme herinneringen aan haar.
2: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martien Preene is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde. En dat ze altijd anderen in de eerste plaats zetten. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden, hoogst uitzonderlijk is.
1: Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school. De 5 jongens zitten op een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. Ze overleefden het ongeval waarbij hun schoolbusje botste met een trein aan een spooroverweg. Sommige van hen hebben nog veel medische hulp nodig, zegt de directrice Jolien Roef.
3: We hebben van alle leerlingen wel wat een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. Die zijn echt heel zwaar gewond. Er is ene leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
1: Bij het ongeval zijn 2 leerlingen van 12 en 15 jaar overleden. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog volop. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-de-Node onder financieel toezicht plaatsen, dat schrijft La Libre Belgique. Een regeringscommissaris moet dan analyseren hoe het komt dat Sint-Joost zoveel schulden heeft. Onder meer de loonkosten van het personeel zijn er de afgelopen jaren enorm gestegen. De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. En vandaag start voor moslims het offerfeest. Daarmee herdenken ze de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan God. Onder meer in Flanders Expo in Gent hebben heel wat moslims dat samen gevierd. Deze jongeren geven meer uitleg.
4: Wij zijn hier om de moskee en om te bidden voor Allah en zo. En Eid Mubarak voor iedereen.
5: Dat is eigenlijk, laten we zeggen, gewoon gelijk bij jullie, dat jullie kerst hebben. Voor ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk ook familiefeest waar we allemaal samenkomen. Maar dat we allemaal goed samen het offerfeest vieren.
6: We gaan elkaar eigenlijk gaan bezoeken. Een gelukkige dag beleven met allemaal familie en mensen die we leuk vinden.
1: Het offerfeest duurt tot en met zaterdag. Veel zon alweer met hier en daar wat hoge wolken. Aan zee tot 23 graden. In het uiterste zuiden nog tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers warm. Vanaf vrijdag meer wolken. En dan ook een hogere kans op onweer.
7: De tijdloze.
0: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Knock, knock.
1: Who's there?
2: Justin.
1: Justin who?
2: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalbieprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
6: Bitterballen, hey, hey, hey.
5: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: Tom Waits die maakte al muziek voor ons Golden Year 1992. Maar in dat jaar combineert onze vrolijke rasp Tom de zelfkant van de maatschappij met experimentele muziek. Zijn plaat uit 1992 heet Bone Machine. Heel duister en ruw, maar wel goed voor een Grammy voor beste alternatieve album. Going Out West, dit is Tom Waits.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1992.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De tijdloze live.

0: Oosttalent.com. TenCC live, samen met de tijdlozen.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
5: De tijdloze.
0: Het is 1 uur. Goedemiddag.
6: Nog 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus. Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school. De 5 jongens zitten op een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. Zij overleefden het ongeval waarbij hun schoolbusje botste met een trein aan een spooroverweg. Sommige van hen hebben nog veel medische hulp nodig, zegt de directrice Jolien Roef.
7: We hebben van alle leerlingen wel een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. Die zijn echt heel zwaar gewond. Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
6: Bij het ongeval zijn 2 leerlingen van 12 en 15 jaar overleden. Ook de buschauffeur en een begeleidster kwamen om. Op de plek van het ongeval in Buggenhout komen mensen bloemen of knuffels leggen.
8: Ik heb een bloemetje neergelegd voor mijn medeleven te tonen.
9: Dat doet wel toch iets dat in uw gemeenschap gebeurt. En gisteren ook heel veel tranen gelaten. Ondanks dat je inderdaad, zoals ik zeg, de mensen niet kent. Maar dat toont ook gewoon dat het u ook iets doet en dat je het ook erg vindt.
10: Ik denk dat er veel verslagenheid gaat blijven. En vooral dat er veel stilte zal zijn in onze gemeente.
6: Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval loopt nog volop. De onverwachte dood van tv-presentatrice en gezondheidscoach Martin Preene komt hard aan bij haar vroegere collega's. Martin Preene was 62, ze had pancreaskanker. Gina Lisa was 30 jaar geleden een collega-omroepster van Preene bij de VRT. Zij is aangeslagen.
11: Het is een ziekte en dat is een ongelijke strijd. En toch hoop je dat zo zij de persoon is die tegen alle verwachtingen in het toch kan overwinnen, maar dat is dan niet. Iedereen is sterfelijk. Ik voel vooral zo, het is niet juist. Zo'n schone ziel, dat heeft de wereld nodig, die had moeten blijven.
6: De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-de-Noode onder financieel toezicht plaatsen, dat schrijft La Libre Belgique. Een regeringscommissaris moet dan analyseren hoe het komt dat Sint-Joost zoveel schulden heeft. Onder meer de loonkosten van het personeel zijn er de afgelopen jaren enorm gestegen. De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. En Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De vorige premier Orbán had beslist dat Hongarije het hof niet langer zou erkennen. Maar het nieuwe parlement heeft een wet goedgekeurd die de terugtrekking tegenhoudt. Orbán had zijn beslissing aangekondigd tijdens een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt gezocht door het internationaal strafhof voor oorlogsmisdaden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar wil breken met de anti-Europese koers van Orbán. Veel zon met hier en daar wat hoge wolken. Aan zee tot 23 graden. In het uiterste zuiden van ons land nog tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers warm. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op onweer.
5: De tijdloze.
0: Geen bla bla. Wel de hele werkdag. Alleen maar.
5: De tijdloze.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger, komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen, gelijk men in de Ramonne zou zeggen.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De tijdloze live.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Oh, amai, die cv'tje was lekker.
6: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
7: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
12: Nog 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus. Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het dodelijke ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis mogen verlaten. Ook voor een andere leerling kan dat mogelijk over enkele dagen. De 3 anderen hebben nog langer medische zorg nodig. Dat zegt de directrice van hun school. Gisteren botste een schoolbusje op een rijdende trein aan een overweg. 2 leerlingen, de buschauffeur en een begeleidster, overleefden dat niet. De vrouw van 27 werkte in een rusthuis, maar ze sprong af en toe bij als begeleidster op de schoolbus. Haar partner Bjorn van Malderen vertelt hoe hij het traag nieuws vernam.
13: We zijn één politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals hij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan en nu is er niks meer.
12: De nabestaanden hebben een crowdfunding opgezet om haar uitvaart te betalen. De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MEVB werft dit jaar geen nieuw personeel meer aan. Door de slechte financiële toestand van het Brussels gewest is er een aanwervingstop bij de Brusselse openbare diensten. Vorig jaar was er al een aanwervingstop bij de MEVB voor administratief personeel, maar nu geldt die voor alle functies, dus ook voor chauffeurs en technici. De MEVB is een van de grootste werkgevers van Brussel. Er werken zo'n 10.000 mensen. Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De vorige premier Orbán had beslist dat Hongarije het hof niet langer zou erkennen, maar het nieuwe parlement heeft een wet goedgekeurd die de terugtrekking tegenhoudt. Orbán had zijn beslissing aangekondigd tijdens een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt gezocht door het internationaal strafhof voor oorlogsmisdaden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Matyar wil breken met de anti-Europese koers van Orbán. En begin september zal DJ Amelie Lens een set spelen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Zij woont zelf in Antwerpen. Het is de eerste keer dat er zo'n groot evenement plaatsvindt op het plein voor het museum. Er worden 14.000 fans verwacht. Lens heeft al op veel internationale podia gestaan, maar dit is toch bijzonder, zegt ze.
14: Ik kan dat nog altijd niet goed geloven, hè. Dat is echt waanzin. Dat is sowieso ook mijn lievelingsmuseum in Antwerpen. Het is ook een van mijn lievelingsgebouwen. En het centrum Antwerpen is niet super evident om hier events te doen. En dat we zo'n groot event kunnen doen, pal in het centrum, buiten, is echt gewoon een droom die uitkomt. Dus ik ben echt super gelukkig.
12: Veel zon met hier en daar wat hoge wolken. 23 graden aan zee en tot 28 in het centrum. Ook de volgende dagen zonnig en warm. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
15: Bla bla bla
16: bla bla bla
17: bla bla
18: bla bla bla.
19: De tijdloze.
20: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: tijdloze.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
8: Justin.
6: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
6: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: Golden Year 1992 levert ook een gekke trend op die gelukkig van korte duur was. In dat jaar verschijnen twee jonge zwarte rappers van 13 jaar in de hitlijst met Jump. Chris Mac Daddy Kelly en Chris Daddy Mac Smith. Ze noemen zichzelf Chris Cross en ze verschijnen in de clip van het nummer met hun kleren omgekeerd aan. Heb ik dat op mijn 12 jaar nagedaan? Misschien. Was dit een wereldhit? Zeker wel. Chris Cross en Jump.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1992.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Wow, video!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
3: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bye bye pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen. En onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini. 2 plus 2 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
6: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
8: Bebad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: De tijdloze. Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
10: Hi, this is Brian Molko from Placebo.
11: Hallo, hallo. Ik ben Arno en always looking at the bright side of life.
12: De tijdloze.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij Xerius geloven dat er in

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,54 €. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
5: Het Vlaams parlement eert de slachtoffers van het ongeval in Buggenhout. In het Vlaams parlement is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Een schoolbusje botste gisterochtend op een rijdende trein aan een overweg. Bij dat ongeval zijn 2 kinderen en 2 volwassenen overleden. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Het is een onbeschrijfelijke tragedie, zegt Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen.
6: Namens het Vlaams parlement en namens de regering betuig ik mijn diepste medeleven aan de slachtoffers, aan hun familie en vrienden, aan de klasgenoten van de kinderen en aan iedereen die door dit drama getroffen is. Ik wens haar veel sterkte en troost bij dit onmetelijk verlies. Collega's, mag ik u vragen om uw stilte in acht te willen nemen.
5: 2 van de 5 zwaargewonde kinderen zouden intussen aan de betere hand zijn. De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB werft dit jaar geen nieuw personeel meer aan. Door de slechte financiële toestand van het Brussels gewest is een aanwervingsstop bij de Brusselse openbare diensten van kracht. Vorig jaar was er al een aanwervingsstop bij de MIVB voor administratief personeel, maar nu geldt die voor alle functies, dus ook voor chauffeurs en technici. De MIVB is een van de grootste werkgevers van Brussel. Er werken zo'n 10.000 mensen. De stad Gent zal elk jaar 3 miljoen euro overhouden doordat het Museum voor Actuele Kunst SMAC een Vlaams museum wordt. Nu is het museum nog van de stad. De overgang wordt definitief in 2029. Vanaf dan zal de Vlaamse overheid de werkingskosten van het museum betalen en daardoor heeft Gent jaarlijks 3 miljoen euro over. Dat geld gaan we opnieuw besteden aan cultuur, belooft schepen van cultuur Astrid de Bruiker.
7: In onze culturele organisaties, kunstenaars, maar ook in onze eigen musea en in initiatieven die kunst ook over de grenzen van allerlei domeinen heen brengen. We willen samenwerkingen zoeken met onderwijs, met economie, met zorg. En op die manier willen we ervoor zorgen dat kunst en cultuur echt iets zijn van en voor iedereen in onze stad.
5: En in het voetbal stopt oud-Heverlee Leuven de samenwerking met trainer Felice Mazou. Mazou was er trainer sinds oktober. Hij volgde toen David Dubair op, die naar Union trok. Onder Mazou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs vielen tegen. Veel zon met hier en daar hoge wolken, 23 graden aan zee en tot 28 in het centrum. Ook de volgende dagen zonnig en warm, vanaf vrijdag kans op onweer.
1: De tijdloze.
4: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Vrienden, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Richie.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoop, man!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
5: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
12: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
12: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
16: De tijdloze.
17: Dit komt uit de jaren 90.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig,
1: schat. Nee, als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
6: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
9: Er zijn minder en minder onthaalouders. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Maar bij onthaalouders gaan er dus veel plaatsen verloren. Regeringspartij CD&V heeft een actieplan klaar, zegt initiatiefneemster Katrien Schrijvers.
10: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
9: CD&V wil onder meer dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kindbegeleiders in een crèche. In het Vlaams parlement is vanmiddag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteren. Een schoolbusje botste gisterochtend op een rijdende trein aan een overweg. Bij dat ongeval zijn 2 kinderen en 2 volwassenen overleden. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. 2 van hen zouden intussen wel aan de beterhand zijn. In Duitsland is Daniela Klette veroordeeld, een van de laatste leden van terreurgroep Rote Armee-fractie. Ze kreeg 13 jaar cel voor gewapende overvallen. Klette leefde 30 jaar lang ondergedoken in Berlijn en werd pas 2 jaar geleden gearresteerd. De Rote Armee-fractie was een extreem linkse terreurgroep die moorden, ontvoeringen en aanslagen pleegde om de kapitalistische orde te vernietigen. De groep werd eind jaren 90 ontbonden, maar Klette en 2 anderen bleven nog verschillende jaren overvallen plegen op geldtransporten en supermarkten. Begin september zal DJ Amelie Lens een set spelen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Ze woont zelf in Antwerpen. Het is de eerste keer dat er zo'n groot evenement plaatsvindt op het plein voor het museum voor zo'n 14.000 fans. Lens vertelt wat zij mogen verwachten.
11: Het is echt wel techno van begin tot einde, heel de dag. Ik zelf ga een 3 uur set spelen, vol energie, gewoon echt wat mensen van mij verwachten. Ja, en dan gewoon op een kei mooie plek, met letterlijk het museum als decor. En ik weet dat superveel mensen gaan reizen voor dit event, dus ook gewoon om aan zoveel mensen in het buitenland die plek te kunnen tonen, is gewoon magisch.
9: En in het voetbal stopt oud-Heverlee Leuven de samenwerking met trainer Felice Matsou. Matsou was er trainer sinds oktober. Hij volgde David Hubert op die naar Union trok. Onder Matsou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs vielen tegen. Veel zon met hier en daar hoge wolken, tot 23 graden aan zee en 28 graden in het centrum. Ook de volgende dagen zonnig en warm weer. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
12: De tijdloze.

eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
2: Het is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Krevel.
4: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: Thank you. Thanks for coming.
1: Thank you.
2: De tijdloze. Golden Years.
3: 1992.
2: Wat zegt u het genre Eurodance? Dat was immens populair in de jaren 90 met een van de hoogtepunten in het Golden Year 1992. De Duitsers Snap met Rhythm is a Dancer. Een hit die door velen als bepalend is bestempeld voor het dancegenre in het algemeen. Vrolijk word je er wel van deze Snap en Rhythm is a Dancer.
3: De tijdloze.
2: Golden Years.
3: 1992.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: De tijdloze. Hi, I'm Jack White from the White Stripes.
9: This is Robert of The Cure.
10: Hi, this is Michael Kiwanuka, and you are listening to
11: De tijdloze.

0: Heracli by Slow Pilot. Op 17 september in het Koninklijk Circus. Tickets zijn nu te koop via greenhousetalent.com. Samen met De Tijdloze.
1: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
2: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspies.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik alle sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hey, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue?
4: Oh.
3: Ja! Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes.
0: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
7: Er rijden op dit moment geen treinen van en naar Leuven. Het treinstation van Leuven is volledig ontruimd na een bommelding. Die melding kwam binnen bij het parket van Leuven. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk, zegt de NMBS.
8: Sinds 4:00 is het treinverkeer van en naar Leuven volledig stilgelegd. En het station is ook ontruimd. Nu, dat zal voor heel wat hinder zorgen voor het treinverkeer. We gaan de treinen in de mate van het mogelijke proberen om te leiden. Maar er zullen natuurlijk ook heel wat treinen worden geschrapt. Wie in Leuven moet zijn, die kan met zijn of haar treinticket gebruik maken van de bussen van de lijn.
7: Er staan een aantal treinen stil rondom het station. De passagiers worden voorlopig niet geëvacueerd. Er zijn minder en minder onthaalouders. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Maar bij onthaalouders gaan er dus veel plaatsen verloren. Regeringspartij CD&V heeft een actieplan klaar, zegt initiatiefneemster Katrien Schrijvers.
9: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
7: CD&V wil onder meer dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kindbegeleiders in een crèche. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, wil bodycams inzetten bij de lijn, zodra het mag en kan. De federale regering werkt aan een wet daarover. En als die goedgekeurd wordt, kan onder meer personeel op het openbaar vervoer zulke camera's gebruiken. Veiligheid is prioritair, zegt de minister.
10: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten, met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart. Dus als het kader definitief is in het najaar, zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te koop.
7: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 4 jongeren vielen medewerkers van de lijn en agenten aan. 3 jongeren zijn intussen aangehouden. Een 4e is nog op de vlucht. Het lang verwachte proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen niet kunnen starten. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden, spelersmakelaar Christophe Henrotet, vraagt de rechter omdat hij niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde toen mogelijk miljoenen te veel voor de club. En de Palestijnse radicale groep Hamas bevestigt dat zijn nieuwe militaire leider is gedood. Mohamed Odeh werd gedood bij een aanval van het Israëlische leger gisteravond op Gazastad. Er vielen in totaal zeker 5 doden en verschillende gewonden. Sinds het staakt het vuren in oktober is gestart, heeft Israël nog zeker 900 Palestijnen gedood. Het blijft zonnig vanavond. In de Ardennen kan er wel een bui vallen. Vannacht tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 of 31 graden. Ook vrijdag nog zo warm, maar dan is er meer kans op onweer.
11: De tijdloze.
0: Poep-up, Stijn van de Voorde.
12: Het is schitterend nieuws dat het zo warm is, behalve dan als je op die trein richting Leuven zit. Daar zou het net iets te warm kunnen zijn, maar we gaan het niet aan ons hart laten komen, want als je op dit ogenblik ook aan het luisteren bent via de app, wat zeer goed mogelijk is, kan ik vertellen dat er in het komende uur alleen maar de allerbeste tijdloze muziek te horen zal zijn, liefst ook met een reden. Bijvoorbeeld, Neil Finn van Crowded House is jarig. Een goede reden om deze chocolate cake te spelen. Goedemiddag.
11: De tijdloze.

0: Neil Finn is een man die al van de zeer vroege jaren 80 meedraait. Split Ends en daarna Crowded House. Nog altijd is hij bezig. Speelde ook even bij Fleetwood Mac toen het hem gevraagd werd. Een belangrijk figuur die heel veel goede poppy, melodieuze muziek heeft geschreven. Zoals deze Chocolate Cake.
1: De tijdloze.
0: Rivers Cuomo, dat is nog altijd de frontman van Weezer, ook de belangrijkste songschrijver van de band. Af en toe doet hij vreemde dingen en dan liefst met covers. Zo heeft hij net een soort van plaat gedropt, maar dan wel via YouTube, waarbij hij een hele hoop covers heeft gespeeld. Het gaat echt over Jolene van Dolly Parton, over Billie Jean van Michael Jackson, over Enter Sandman van Metallica, over Whitney Houston, over Harry Nilsson, over Sweet Child O' Mine van Guns N' Roses. Het staat er allemaal op en ik dacht, ik ga er volledig naar luisteren. De ene cover is al beter dan de andere, maar ik besloot dan toch om een opvallende te spelen, want zo covert hij Hey Ya van Outkast, Rivers Cuomo.
2: De tijdloze.

De Dynamics met hun versie van Whole Lotta Love, de tijdloze klassieker die we kennen in een iets hardere versie. Maar op een warme dag als deze moet het zo ook kunnen. Ik wil graag nog even vertellen dat je overmorgen, dat is dus vrijdag, in de ochtend tussen 7 en 9 tijdloze tickets kan winnen van niet de minste Massive Attack, fantastische band. Trippop was het in de jaren 90, nu is het gewoon popmuziek, maar dan wel met een serieuze rand eraan en een boodschap. Robbie Williams, dat is puur entertainment, zoals hij zelf zegt, op Live is Live. Nick Cave, die speelt ook nu eens op 28 juni in Antwerpen op Live is Live. De Black Rose in het OLT. En kan je ook nog naar 10cc. Zij spelen in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal. En daarom een goede reden om Jolly's nummer van 10cc te spelen. Live is a minestrone. Schoon gezegd.

0: Het is een band die heel gevarieerde muziek heeft gemaakt met verschillende bandleden die in andere dingen geïnteresseerd waren. Zeer gevarieerd, zo zal het concert ook zijn op 13 juni in Antwerpen. Je kan er tickets voor winnen samen met tickets voor een hele hoop andere fantastische artiesten zoals Nick Cave, om er maar één te geven. Of Robbie Williams. Gewoon luisteren nu vrijdagochtend tussen 7 en 9 naar de Tijdloze Radio. En dan win je tijdloze tickets met een klein beetje geluk. We gaan naar ons Golden Year. Dat is nog altijd het jaar 1992 met iets van Morrissey.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to add.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Zo klonk Morrissey in ons Golden Year.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1992.
0: En 1992 is ook het jaar waarin je naar films kon gaan kijken. Zoals in alle jaren, toch de laatste pakweg 70 jaar. En dan was er die film The Bodyguard. Nu, die film zelf, laat ons daar niet te veel bij voorstellen. Als je hem nog niet gezien hebt, is gewoon Kevin Costner. Die speelt een geheim agent en die moet een popster, die wat bedreigd wordt door een stalker, moet die beschermen. Niet de meest meeslepende film, maar die soundtrack deed het onwaarschijnlijk goed. Het is vooral met muziek van Whitney Houston, die ook de hoofdrol speelt in de film, samen met Kevin Costner. En Whitney Houston, fantastische zangeres natuurlijk. Zij heeft niet de volledige soundtrack geschreven of gezongen, maar wel het allergrootste gedeelte. En het bekendste nummer uit die soundtrack is natuurlijk dit. Dolly Parton schreef het en haar versie is sowieso de bekendste geworden. Het album was goed voor meer dan 45 miljoen verkochte exemplaren. Best verkochte soundtrack aller tijden. En ook best verkochte album van een vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis. En vergeet dan ook niet dat het best verkochte album van het decennium, de jaren 90, was. Daarom een belangrijk album dat we niet mogen vergeten als het gaat over ons Golden Year 1992. En deze cover van Whitney Houston stond dus ook op dat album. Whitney Houston en I'm Every Woman.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 19.

0: Dit zijn de Laas. Dit waren de Laas. En hier komt de tijdloze vraag van vandaag. Het is iets over 5:30. Ben Krabbe heeft goed nagedacht en heeft deze vraag voor jullie. Meespelen is een must.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke van de volgende drie nummers is verrassend genoeg een cover? A. The Tide is High van Blondie. B. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Of C. Sweet Dreams Are Made of This van Eurythmics.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. The Tide is High, want de wortels liggen in de Jamaicaanse reggae. Dat werd in 1967 al geschreven door John Holt en opgenomen door zijn groep The Paragons.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: John Holt schreef het voor zijn band The Paragons, The Tide Is High. En dankzij Ben Krabbe weet u nu ook dat dit de originele versie is van het nummer dat dan later door Blondie ook werd gezongen. Ike en Tina, die komen er dadelijk aan met Nutbush City Limits.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week duct toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn

Mocht je het gevoel hebben, het is prachtig weer buiten, maar vanavond wil ik liever binnen zitten, dan kan je altijd in het CC van Zeelen naar This is Tina. Dat is de tribute show van Tina Turner. En als je zegt, ik wil het liever in de open lucht meemaken in de zomer, wel weet dat op zaterdag 25 juli is er in de Zomerarena in Kokzijde het tijdloze tribute festival. En daar speelt ABBA For You. Dat is een tribute band voor ABBA. Dan heb je The Beatles Today, die speelt iets van The Beatles. Cooking with Knopfler, dat is dan The Dire Straits. En This is Tina zal daar ook staan. Je kan dus tickets vinden via tijdloze kanaal 14 Max. Daar kan je gewoon doorklikken en dan kom je er vanzelf op uit. Dit is dan weer iets helemaal anders van een fantastische artiest ook die covert zoals de beste. Grace Jones en haar versie van Love is a Drug.

Grace Jones staat bekend als een kittige dame. En deze versie mag je ook kittig noemen. Het is haar versie en het is een goede versie. En dan denk ik dat ik nog graag wil vertellen dat Julian Casablancas heeft aangekondigd dat hij morgen zal deelnemen aan een discussiegroep aan de Universiteit van Oxford. Ze gaan praten over actuele onderwerpen waar hij graag zijn mening over deelt. En studenten en zo gaan dan met hem in interactie gaan en het gaat iets bijzonders worden. Dat hebben ze beloofd. We zullen het achteraf op sociale media wel zien. In afwachting daarvan heb je natuurlijk dit nummer van The Strokes, dat we zeker nog moeten beluisteren, want het past er nu toevallig ook bij. The Strokes.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I love

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De tijdloze live.

ofwel goud. Dat is de kleur van de zon die we dadelijk gaan krijgen aan een prachtige dag als deze. Dan krijg je een zonsondergang die je meestal als een golden hour of zo mag omschrijven. We blijven in de zonnige sfeer met eentje van Serge Gainsbourg. Eind jaren 70 besloot hij naar Jamaica te gaan om daar een reggae-plaat op te nemen. Hij heeft alles geprobeerd in zijn leven. Aux armes, etc. Dat is de titel van het album en dit is de titelnummer uit dat album. De reggae-versie van Serge Gainsbourg.

0: SugarTubes. Al hoor je op alle mogelijke manieren dat hier Björk aan het werk is. En voor ze dan helemaal solo ging en iets minder toegankelijk werd. Met dit nummer laat ik je rustig richting het nieuws en reclame glijden. En na het nieuws veel meer goede muziek hier op de Tijdloze Radio. Maak er nog een zonnige avond van.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Krevel.
6: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
8: Het station in Leuven is nog altijd ontruimd na een bommelding. Rijden geen treinen van en naar Leuven. Zij worden omgeleid naar andere stations. Eén trein staat nog stil buiten het station, maar die wordt voorlopig niet ontruimd. Ook de bussen stoppen niet aan het station en worden omgeleid. Mark Franks van de politie van Leuven.
9: We hebben omstreeks 4:00 verschillende telefoontjes gekregen via het parket waar de oproepen zijn binnengekomen, dat er een bom zou ontploffen in het stationsgebouw. Verder was dat vaag, maar er zijn verschillende van die meldingen geweest. We hebben dat ernstig genomen. Treinverkeer is stilgelegd. De omgeving is ontruimd. Eerst het stationsgebouw zelf, daarna ook het plein voor het station.
8: Het is ook erg warm. De NMBS deelt water uit aan reizigers die vastzitten in Leuven. Oud-premier Guy Verhofstadt moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het negeren van een rood verkeerslicht vorig jaar. Begin deze maand moest hij voor de politierechter verschijnen. Volgens een advocaat was hij verstrooid geweest. De rechter gaf Verhofstadt toen geen straf. De rechtbank hield er ook rekening mee dat hij als politicus een belangrijke staat van dienst had. Maar het parket ging in beroep tegen de uitspraak. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces er komt. Het lang verwachte proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen niet kunnen starten. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden, spelersmakelaar Christophe Enrotet, wraakt de rechter omdat hij niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde toen mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het aantal onthaalouders blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Steeds meer kinderen gaan naar een kinderdagverblijf. Regeringspartij CD&V pleit voor maatregelen om de job aantrekkelijker te maken. Minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit zegt dat daaraan gewerkt wordt.
10: En vandaar dat we met voorstellen naar de regering trekken om onthaalouders eigenlijk te versterken. We willen hen een werknemersstatuut geven, willen hen betere loon en arbeidsvoorwaarden geven, willen hen ook ondersteunen met expertise. We willen simuleren dat ze samenwerken. Dus op al die verschillende fronten willen we ingrijpen om de job van onthaalouder aantrekkelijker te maken.
8: Ons land roept de Russische ambassadeur ter verantwoording voor de dreigementen met massale aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Rusland had ook diplomatiek personeel en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Maar minister van Buitenlandse Zaken Prévot noemt dat intimidatie en zegt dat Belgische diplomaten niet zullen vertrekken. Oeganda heeft zijn grens met buurland Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van ebola in Congo in te dijken. De grens zal zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo zijn er nu meer dan 200 doden, van wie vermoed wordt dat ze besmet waren met ebola. Maar er zijn nog 1000 verdachte gevallen. In Oeganda is er 1 dode en zijn er 7 bevestigde besmettingen. Er is voorlopig geen vaccin voor deze ebola-variant. En in de wielerronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste van een groepje dat al vroeg op kop reed en haalde het voor de Noor Andreas Leknessund en de Italiaan Damiano Caruso. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. Het blijft zonnig vanavond. In de Ardennen kan er wel een bui vallen. Vannacht tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden dan. Ook vrijdag nog zo warm. Maar dan is er meer kans op onweer.
11: Dit is de Tijdloze.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: De tijdloze.
6: Hi, this is Chris Ekman from The Walkabouts.
7: Mij doen zap mama.
8: Hallo, wij zijn Triggerfinger.
9: En u luistert naar
5: De tijdloze.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze live.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Wow,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: De Tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
11: Het station van Leuven is weer vrijgegeven. De bommelding in het station van Leuven was vals. Het station is een half uur geleden vrijgegeven. Rond 4 uur vanmiddag is het treinverkeer rond Leuven stilgelegd. De stationsomgeving werd ook ontruimd. Maar er is niets gevonden, zegt de politie.
12: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen. Maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden. Want ja, de stationsomgeving werd afgesloten. En dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm. Dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
11: Reizigers van één trein in de omgeving van Leuven zijn geëvacueerd. In het hele land was er hinder voor het treinverkeer en dat zal ook nog een tijd lang duren, zegt de NMBS.
13: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
11: Een van de 5 jongens die zwaar gewond zijn geraakt bij het ongeval met een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag vanavond nog naar huis. Gisteren botste een schoolbus op een trein. De buschauffeur, de begeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. De Oekraïense president Zelensky heeft een brief gestuurd aan de Amerikaanse president Trump, waarin hij waarschuwt voor een kritiek tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne. Afgelopen weekend vuurde Rusland 100 drones, maar ook 90 zware raketten af op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Veel van die raketten kunnen alleen met Amerikaanse Patriot-raketten uit de lucht worden gehaald. En Oekraïne kon een groot deel niet neerhalen. Door de oorlog in het Midden-Oosten stuurt de VS nu meer luchtafweer naar daar. Zelensky vraagt aan Trump om de oorlog in Oekraïne niet te vergeten. Oeganda heeft zijn grens met buurland Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van ebola in Congo in te dijken. De grens zal zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo zijn er nu meer dan 200 doden van wie vermoed wordt dat ze besmet waren met het ebola-virus. Maar er zijn nog 1000 verdachte gevallen. In Oeganda is er 1 dode en zijn er 7 bevestigde besmettingen. En in de wielerronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste van een groepje dat al vroeg op kop reed en haalde het voor de Noor Andreas Leknessund en de Italiaan Damiano Caruso. De Deen, Jonas Vingegaard, blijft leider in het algemeen klassement. Het blijft zonnig vanavond. In de Ardennen kan er wel een bui vallen. Vannacht tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden dan. Ook vrijdag nog zo warm. Maar dan is er ook meer kans op onweer.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
4: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
5: Oh, wauw.
6: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Cool.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: Bye Bye Pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te kragen. Lekker zwerren, je wil de broek zou zeggen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Leuven is de stationsomgeving na meer dan 2 uur vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
3: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
2: De reizigers van 1 trein in de buurt van Leuven zijn geëvacueerd. Er zal nog de hele avond hinder zijn voor het treinverkeer, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
2: Na het ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft een van de 5 gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag wellicht vanavond nog naar huis. De 3 andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Gisteren botste de schoolbus met een rijdende trein op een overweg. De chauffeur van die bus, een leerlingenbegeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu het hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van de vluchtelingenkamp in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen en de eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. In Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal al zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. Er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola is er niet. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht helder en temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De tijdloze.
1: Hallo, ik ben John.
2: Ik ben Hendrik.
1: En wij zijn Arsenal.
3: This is Joey Burns of Calexico.
4: Hey, it's Ben Harper here, and you are listening to
0: De tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal. Dat begint op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van de tickets, mogelijk door het creëren van de valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. Het Israëlische leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil daar de pro-Iraanse groepering Hezbollah aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van vluchtelingenkampen in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Volgens de laatste berichten zijn de eerste luchtaanvallen al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal zeker 4 weken dicht blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. En er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola bestaat niet. In Leuven is de stationsomgeving rond 6:30 vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
3: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
2: De hele avond zal er nog hinder zijn voor het treinverkeer in het hele land, want Leuven is een van de belangrijkste stations van België. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken, lokaal kans op een buitje, bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Bretagne en Frankrijk zijn de jongen van 16 en het meisje van 15... die zijn opgepakt na de dood van een jongen van 11... beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Dat meldt het Openbare Ministerie. Het lichaam van de jongen werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. Ja, Michael de Wert in Wenen, de man kent nu zijn straf.
3: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
2: Dank je, Michael. En morgen is daar al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van die rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen daar in de buurt al het bevel gekregen om weg te gaan. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt-het-vuren van midden april. De eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat van start gaat op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk door het creëren van valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. En nog in de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine toegediend bij Perry en hij is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en ook de laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 dokters en een producer veroordeeld. Het weer nog, het koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken, lokaal kans op een buitje en erg warm weer tot 31 graden. Vrijdag zoel tot 32 graden, dan vanaf de namiddag kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schapers. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de probleem gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. Het vaart elke dag een paar keer naar dat eiland. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
3: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
2: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en laatste veroordeling in verband met zijn dood. Er werden al een drugsdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Voor Crystal Palace is het de 1e Europese trofee in de geschiedenis. Vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En het wordt bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: tijdloze.
1: Dit komt uit de jaren 90.
2: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 10 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, deelgemeente van Tongeren-Borgloon. In de kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen. Daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Werkgevers zijn bezorgd over het gebruik van AI door sollicitanten. HR-dienstverlener Partena bevroeg 250 werkgevers over hun ervaringen met

0: waaien tijdens sollicitatieprocessen. Opvallende vaststelling, de werkgevers zeggen dat het sollicitatieproces veel langer duurt door AI en ook tot een hogere werklast leidt. Dat zou komen doordat sollicitaties veel harder op elkaar lijken en het moeilijker wordt om er de geschikte kandidaten uit te halen. Maar ook doordat AI het makkelijker maakt om te solliciteren, waardoor er vaak ook gewoon meer kandidaten deelnemen aan een sollicitatie. De Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen moet betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit olie-export terugdringen. Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op het Belgisch kampioenschap halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er toen 59 minuten en 28 seconden over. Beter dan zijn eerdere nationale record op die afstand. Maar het record telt toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij een hercontrole bleek dat het parcours te kort was. Daardoor werd zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt, maar de beslissing ook gewoon aanvaardt. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Franse international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de clubgeschiedenis. Het weer nog, vannacht minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig en erg warm, maximaal tot 31 graden. En vrijdag doen we daar nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongeren-Borgloon. In die kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen en daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde al op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. De ramp in een verpakkingsbedrijf gisteren in de Amerikaanse staat Washington heeft wellicht het leven gekost aan 11 mensen. Officieel zijn er al zeker 2 doden, maar 9 mensen zijn nog vermist en de hulpdiensten hebben de hoop opgegeven ze nog